Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen.

Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen.